0: Ze zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: This is me.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
12: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
11: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
13: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
11: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
13: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van, moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
12: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
14: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
12: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
20: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
21: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
26: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
25: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen, een ochtend vol muziek met Elias den Hollander.

Goedemorgen, het is bevrijdingsdag. 3 uur lang lekkere platen op de radio en straks het weerbericht van deze bevrijdingsdag. Want dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk om te weten. En we zijn begonnen met Rise to the Occasion van Climie Fisher. New truck, big

0: Natasha Bedingfield en These Words. Op deze dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag, kwam de zon op om 1 minuut voor 6. En om 10 minuten over 9, dan begint het weer te schemeren. Op het festivalterrein, als je daar bent. Of op andere plekken in Zeeland. En wat gaat het weer doen vandaag? Dat horen we in het uitgebreide weerbericht.
1: Ja, goedemorgen Elias. Ons land ligt vandaag en de komende dagen precies onder de scheiding van twee luchtsoorten. Aan de ene kant hebben we te maken met warme lucht boven Centraal-Europa die langzaam naar het noorden trekt rond een laag drukgebied. En aan de andere kant zien we op de oceaan frissere lucht die met een overwegend noordelijke stroming binnenstroomt in Zeeland en Nederland. En op deze bevrijdingsdag van 2026 starten we met veel bewolking. Maar ik verwacht wel dat in de loop van de dag de zon geleidelijk steeds vaker doorbreekt. En dat is vooral in de westelijke helft van de provincie het geval. En de temperaturen die lopen daarbij op naar zo'n 13 tot 17 graden. Morgen schuurt een front langs de oostgrens van onze provincie, of vooral boven het oosten van Zeeland, heeft het wat invloed en kan wat regen vallen. En het is wat bewolkter dan vandaag. En naar het westen toe blijft het wel vaker droog en kan de zon zich soms ook nog even laten zien. Maar door al die bewolking en ook die kans op neerslag is het dus wat aan de frisse kant en wat minder dan vandaag. Het wordt morgen 13 tot 15 graden en er staat een vrij krachtige noordoostenwind. Vanaf donderdag en zeker richting vrijdag wordt het weerbeeld allemaal weer wat vriendelijker. Het blijft overwegend droog, de zon laat zich vaker zien en we krijgen minder wind. En daardoor lopen de temperaturen daarbij ook weer op richting de 20 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

U2 van de plaat Achtung Baby was dit One, Bevrijdingsdag. Dat kun je volgen bij Omroep Zeeland de hele dag via de socials. En natuurlijk ook via de website van Omroep Zeeland. En we zijn niet alleen maar bij het festival in Vlissingen, maar ook bij andere activiteiten in de provincie. Dus via dat live blog brengen we de dag van begin tot het eind in beeld met updates, foto's, quotes en ook korte video's. En ook vanaf 11 uur zenden we de Van Randwijk lezing uit via de televisie en online.

America uit 1982, de laatste hit van deze band. En die heet You Can Do Magic. En die is speciaal geschreven voor een toenmalige platenbaas. Ja, dat liedje van Cher, Believe, dat ken je natuurlijk wel. Op de melodie daarvan zingt Bente Kan Je Me Zien.

prachtig liedje van hem, With You. 5 mei is het bevrijdingsdag. Zangeres Adele is vandaag jarig. Zij is 38 geworden. En op deze datum trouwde Chrissy Hynde met Jim Kerr van The Simple Minds. Dus de Pretenders trouwden met The Simple Minds. En dat was in 1984 op 5 mei, 42 jaar geleden. Ze zijn wel weer heel snel uit elkaar gegaan. Wie zijn The Simple Minds?

Ik denk dat je wel kan stellen dat de bevrijdingsdag voor Marco Borsato wat eerder kwam. Begin december was dat, toen hij werd vrijgesproken. Je hoeft niet naar huis vannacht bij Omroep Zeeland. Dit is de Muziekmorgen op jouw radio.

0: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
22: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
25: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Een ochtend vol muziek met Elias den Hollander.

James Ingram had een groot succes met Michael McDonald. En Michael McDonald is zo'n artiest die toch met heel veel andere artiesten graag een liedje opneemt. Dit was Yamo Be There. Het is 10 uur geweest op deze bevrijdingsdag. En straks het uitgebreide weerbericht voor deze 5 mei.

0: Rondé, wat een goed liedje is dit. Omroep Zeeland, daar luister je naar op Bevrijdingsdag. Vorig jaar op Bevrijdingsdag begonnen we de dag vrij zonnig. Maar in de tweede helft van de ochtend zagen we toen een tijdelijke toename van bewolking. En de maximumtemperatuur lag in de middag rond de 13 graden. Langs de kust was het zo'n 15 graden. Ja, en wat is dan het weer een jaar later? Dat hoor je nu in het uitgebreide weerbericht.
1: Ja, goedemorgen Elias. Ons land ligt vandaag en de komende dagen precies onder de scheiding van twee luchtsoorten. Aan de ene kant hebben we te maken met warme lucht boven Centraal-Europa die langzaam naar het noorden trekt rond een lage drukgebied. En aan de andere kant zien we op de oceaan frissere lucht die met een overwegend noordelijke stroming binnenstroomt in Zeeland en Nederland. En op deze bevrijdingsdag van 2026 starten we met veel bewolking. Maar ik verwacht wel dat in de loop van de dag de zon geleidelijk steeds vaker doorbreekt. En dat is vooral in de westelijke helft van de provincie het geval. En de temperaturen die lopen daarbij op naar zo'n 13 tot 17 graden. Morgen schuurt een front langs de oostgrens van onze provincie, of vooral boven het oosten van Zeeland, heeft het wat invloed en daar kan wat regen vallen. En het is wat bewolkter dan vandaag. En naar het westen toe blijft het wel vaker droog en kan de zon zich soms ook nog even laten zien. Maar door al die bewolking en ook die kans op neerslag is het dus wat aan de frisse kant en wat minder dan vandaag. Het wordt morgen 13 tot 15 graden en er staat een vrij krachtige noordoostenwind. Vanaf donderdag en zeker richting vrijdag wordt het weerbeeld allemaal weer wat vriendelijker. Het blijft overwegend droog, de zon laat zich vaker zien en we krijgen minder wind. En daardoor lopen de temperaturen daarbij ook weer op richting de 20 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Jason Mraz en Have It All. We zitten in de laatste dagen van de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40 die op Hemelvaartsdag wordt uitgezonden. Dus heb je nog niet gestemd, ga dan naar de site van de Zeeuwse Top 40 en stem op jouw favoriete liedjes van Zeeuwse bodem.

0: praten, maar weinig zeggen. Veel beloven, weinig nakomen. De Police bij Omroep Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. Dit is misschien ook wel een aardige voor de Zeeuwse top 40... die op Hemelvaartsdag wordt uitgezonden. Marinus Vreeken, hij komt uit Domburg. En hij had een oud liedje, dat heeft hij opgepoetst en uitgebracht. En het heet Outdoor Woman.

Gabrielle Tilmy, ze komt uit Australië en ze brak gelijk door met haar debuutalbum in 2008. Dit was Sweet About Me en dat staat op die plaat. Omroep Zeeland, de muziek morgen. En misschien is dit een mooi moment om eens even wat luchtgitaar te gaan spelen.

John Mayer, singer-songwriter en ook een hele goede gitarist, New Light. En over gitaristen gesproken, de gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers schreef Boys of Summer. Hij bood het ook aan Tom Petty, die er helemaal niks in zag. En uiteindelijk ging dat liedje naar Don Henley van de Eagles. Dit is The Boys of Summer.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, van Godweg 2F, Middelburg.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim €40.000. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
17: Het is code rood bij Dirk!
18: Wat zeg je?
17: Het is code rood bij Dirk!
18: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
17: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
18: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
30: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
31: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
32: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
33: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
34: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
35: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
36: Omroep Zeeland.
37: Goedemorgen. Een ochtend vol muziek met Elias den Hollander.

Rod Stewart, nog steeds lekker bezig met optredens. Dit was Tonight I'm Yours. Ik ben nog een uurtje bij je. Ja, en we zitten natuurlijk midden in de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Dit zijn eigenlijk de laatste dagen. Artiesten die doen ook oproepjes bij ons op de radio voor een liedje. En straks hebben we weer een Zeeuwse artiest. En dat is wel een hele bijzondere. Dat gaat over de band Du Driefstang. Daar hoor je zo meer over bij Omroep Zeeland. Is de nieuwe van Taylor Swift en die heet Elizabeth Taylor. Elizabeth.

Muziek uit Zeeland. De grootste hit van Bluff. Samen met Muziek uit Zeeland. De grootste hit van Bluff. Samen met Gijke Arnaar. Dit was natuurlijk Zoutelanden. Kun je ook opstemmen voor de Zeeuwse Top 40. En daarover gesproken straks even een belletje met de zanger van de Zeeuwse band Du Driefstang. Maar eerst Mr. Big and To Be With You en Shakira met Zoo.

0: Misschien heb je al gestemd voor de Zeeuwse top 40 van dit jaar, maar als dat nog niet zo is, dan kun je deze stemperiode inspiratie opdoen. Elke dag hoor je niet alleen veel muziek van Zeeuwse bodem, maar praten we ook met Zeeuwse artiesten over hun muziek. Emiel Jansen is van Du Driefstang, een band uit Capelle die in het dialect van Zuid-Beveland zingt. Emiel, wat doe jij in die band?
1: Ja, ik ben de zanger.
0: En speel je ook nog een instrument?
1: Nee, alleen zingen. En ook uit een triangel of een tamboerijn, maar meer komt er niet uit bij mij.
0: Ja. Voor de mensen die jullie niet kennen, wat voor muziek maken jullie?
1: Ja, dialectrock. Daar moeten we het onder scharen, denk ik.
0: Maar jullie, dat zullen we zo meteen horen, jullie raken ook geïnspireerd door bijvoorbeeld muziek uit Italië.
1: Ja, inderdaad, onze grote nieuwe hit. De trok is aan mijn vinger.
0: Ja, want dat is Vamos a la Playa van Rigera, die grote hit uit de jaren 80. Waarom hebben jullie daar dan een dialectversie van gemaakt?
1: Ja, ik had een tekst geschreven en we zochten een goede deun. Nou, dat was hem. Dus iemand anders kwam daarmee.
0: Ja, precies. Iemand was dat aan het fluiten of zo.
1: Ja, en het paste gewoon in elkaar. Dus dat was gelijk goed.
0: Ja. Hey, vorig jaar hebben jullie flink aan de weg getimmerd, hè, voor de promotie van het nieuwe album. Een echte vrachtwagen promotietour. Hè? Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, de vrachtwagen promotietour was echt geweldig. Het is jammer dat we dat ook niet op Walcheren gedaan hebben of konden doen. Maar op Zuid-Beveland met de truck alle dorpjes langs, dat was echt een fantastische ervaring.
0: Is dat iets om nog eens een keer te doen?
1: Nou, voorlopig niet, maar het was wel echt super vermoeiend. Maar wel heel leuk.
0: Hey, straks de Zeeuwse top 40 op Hemelvaartsdag. Jullie staan op de stemlijst, hè? Met dat liedje waar we het net over hadden. Waar hoop je op?
1: Nou, vorig jaar stonden we nummer 15. Het andere nummer dan. Zou ik wel even naren. Nou, is iets hoger nog natuurlijk, maar...
0: Je krijgt van mij 20 seconden om jezelf te promoten.
1: Ja, mensen, ik zou zeggen, stem allemaal op de Driefstang. Want de Driefstang is gewoon een superfeestband. En ik denk onze hit, de trok is aan mijn vinger, dat blijft in je hoofd zitten. Dat is gewoon geweldig. Luister er maar naar. Het staat overal op de muzikale dingen. Ik zou zeggen, zoek het op, luister ernaar en stem op de Driefstang.
0: En dan gaat het om dit liedje. Emiel Jansen van Du Driefstang, dankjewel.
1: Oké, dank je. Graag gedaan.

Een iconische plaat. De dochter van Frank Sinatra stond in de hitlijsten in 1966 met These Boots Are Made For Walking. Eigenlijk is dit gewoon een unieke plaat. Er is geen enkel liedje dat hiermee te vergelijken is.

Alicia Keys schreef het samen met Ed Sheeran, dit Underdog. En we besteden vandaag aandacht aan Bevrijdingsdag in Zeeland. Via het liveblog brengen we deze dag van het begin tot het eind in beeld. Updates, foto's, quotes en ook korte video's. En vannacht verschijnt op ons YouTube-kanaal een compilatie van deze Bevrijdingsdag.

and Dance the Night Away op Bevrijdingsdag, waarvan de zanger onlangs is overleden, Raoul Marlow. En dat is heel verdrietig. Hij was al lang ziek. Straks na 12 kun je bij Omroep Zeeland luisteren naar het Zeeuwse nieuws. En ook deze middag heel veel muziek bij Omroep Zeeland. Deze Bevrijdingsdag is te volgen via onze site omroepzeeland.nl.

0: CTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
14: Stihl. Sterk werk.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
18: Omroep Zeeland.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond, 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte.
10: Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Grill met Bersted of O4. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
27: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
28: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
29: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
32: Gisteravond stond in het teken van herdenken. Vandaag vieren we de vrijheid. Met de traditionele Van Randwijk-lezing die Geert Max zojuist heeft verzorgd en verschillende activiteiten in de provincie. Welkom bij Zeeland Nu op deze bevrijdingsdag. Verder in deze uitzending. Vanmiddag barst het feest echt los op het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Verslaggever Simone Gideonsen neemt je zo mee met wat er vandaag allemaal gebeurt daar. En hij was jarenlang het gezicht van het gemeentehuis in Terneuzen. Na 26 jaar heeft gemeentebode Kees de Bruin afscheid genomen. Het weer in het kort. Er is eerst bewolking, maar de zon kan vooral in de westelijke helft van de provincie later vandaag tevoorschijn komen. Straks het uitgebreide bevrijdingsdagweerbericht. Goedemiddag, het is 5 mei en dat kan maar één ding betekenen. In de provincie wordt de vrijheid gevierd. En voordat we het over deze bevrijdingsdag gaan hebben, blikken we nog even terug op gisteravond. Op verschillende plekken werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogsslachtoffers herdacht. Verslaggever Martijn van der Werf was in Sluis op de Grote Markt.

0: Peter, Patrick en Sjaak zijn hier voor de herdenking. Is het vaste prik voor jullie?
1: Ja, we gaan al een aantal jaren komen we hier naartoe om te gedenken.
0: Patrick, wat is er zo belangrijk om naar de fysieke herdenking te komen in plaats van thuis een moment van stilte te houden?
2: Nou, je maakt het wordt toch wel meer beleefd voor jezelf. Het heeft meer impact. En ik denk dat het meer met je doet.
0: Peter, zouden meer mensen naar zo'n fysieke herdenking moeten komen zoals hier?
1: Ja, zeker. Als je ziet hoe weinig mensen er eigenlijk op afkomen, dan is dat eigenlijk triest. Terwijl dat het ons allemaal aangaat, zeker in deze tijd waarin dreiging vanuit oorlog steeds meer dichterbij komt. Dus.
0: Was dat voor jou ook een trigger om 4 jaar geleden naar deze herdenking te komen?
1: Ja, zeker. Ja, en inderdaad het doorgeven naar een volgende generatie. Met name de herinnering levend houden.
3: En het is toch te zien dat het oudere publiek, dat eigenlijk de oorlog nog daadwerkelijk heeft meegemaakt, die ook naar deze herdenking komt, om dan toch een blijk van steun, waardering uit te spreken te tonen naar die mensen van jullie waren erbij, maar wij hebben nu de vrijheid.
4: En die vrijheid wordt vandaag gevierd met verschillende vrijheidsactiviteiten. Van een kleedjesmarkt in Middelburg, vrijheidsmaaltijden en een fietstocht tot dat bevrijdingsfestival in Vlissingen. Voorafgaand aan het muziekfestival is vanmorgen om 11 uur de Van Randwijk lezing gehouden door schrijver, journalist en historicus Geert Mak, waarin hij onder andere inging op president Trump en de huidige ontwikkelingen in de wereld.
5: Kunnen we deze dagen nog werkelijk herdenken en vieren zonder schaamte? Ons, zijn kinderen en kleinkinderen, treft Van Randwijk, terwijl wij nu compleet verslaafd zijn geraakt aan een Amerikaanse tv-serie. We kijken er week na week naar. De hoofdpersoon van die serie is een notoire New Yorkse oplichter. Een onroerend goedhandelaar die 6 maal failliet ging, maar die desondanks met veel bombast de Amerikaanse massa wist te betoveren. Omdat een blinde en arrogante democratische elite daar aanvankelijk niets anders tegenover wist te zetten dan een wankelende bejaarde, dat ben ik zelf ook, maar hij ook, wist hij tot ieders verrassing voor een tweede keer het presidentschap te veroveren. Er komt ooit wel weer een einde aan het bewind van deze losgeslagen zonnekoning, maar nu al is de schade bijna niet te overzien.
4: Mak eindigde niet zonder hoop. Naast het kwaad, zei hij, is er op veel plekken ook het goede te vinden. Bij mensen die opstaan, helpen en spreken. Zijn boodschap op deze bevrijdingsdag was helder. Wees niet bang en blijf moedig. Omroep Zeeland. Ja, en officieel om 12 uur is dat bevrijdingsfestival in Vlissingen van start gegaan. Met als eerste op het podium straks een van de ambassadeurs van dit jaar, de Josti Band. En verslaggever Simone Gideonse heeft het orkest opgewacht vanmorgen. Simone, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Wij zijn echt net uitgestapt uit de bus die vanaf de helikopter naar het festivalterrein is gereden. En een van de passagiers van die helikopter was Dennis. En Dennis staat hier. Dennis, hoe was het in die helikopter?
7: Gaaf, heel gaaf. En dat was zo gaaf. Ik denk dat ik het nog een keer wilde.
6: Ja, je wil nog een keer?
7: Ja. Ja, dat is gewoon heel erg gaaf.
6: En wat vond je er zo gaaf aan?
7: Nou, de landing was wel indrukwekkend. En ik had toen zelf, ik moest even emoties, moest een soort van huilen. Heel erg gaaf om te zien.
6: Ja, het emotioneerde je?
7: Ja, heel erg veel.
6: Ja. En hoe kwam dat, denk je?
7: Nou, laatste stukje wist ik niet meer wat er ging gebeuren. Dus vandaar dat ik het even emoties heb moet huilen. Dus.
6: Ja, inmiddels heb je in de bus gezeten, ben je weer even tot jezelf gekomen. Sta je op dat terrein? Ja, we staan nu bij een tent, we zien het publiek nog niet. Wat verwacht je ervan zo meteen?
7: Veel. Veel muziek. Sokken misschien, sokkenknaller.
6: Ja, want je hebt het over sokken. Wij hebben allebei dezelfde sokken aan, hè? Wat zijn dat voor sokken?
7: Josti sokken.
6: Josti sokken. Ja, leg eens uit.
7: 5 mei. Het is een doel om een sokkenknaller, zeg maar, om te geven voor het publiek.
6: Ja, we hebben allebei dezelfde sokken aan. Het zijn witte sokken met een tekst erop. Even kijken hoor, wat staat erop? Ik kan het net niet helemaal zien, omdat het rondom mijn enkels gaat. Kun jij het zien, wat erop staat? Iets met een held, volgens mij?
7: Held, ja.
6: Nou ja, het zijn sokken ook met hartjes erop. Wat ga jij zo meteen voor instrument bespelen?
7: Xylofoon.
6: En gaat dat goed komen?
7: Ja, gaat zeker goed komen.
6: En welk nummer heb je het meeste zin in om te spelen?
7: Terug in de tijd.
6: Hoe gaat die?
7: Oh, sorry. Elke dag samen, dan bij de los. Allen de tijden, dan uit de toog. Samen dat bellen, dan gaat toch niet. Dan die pijlen, dat is toch niet.
6: En dan komt hij.
7: Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou.
6: Dat gaat helemaal goed komen. Ik hoor dat je op moet. Je moet er vandoor.
7: Ja. Nou, dank.
6: Succes.
7: Bedankt voor de tijd.
6: Ja, jij ook.
8: Echt even, ik ben eigenlijk niet streng.
6: Ja, het zijn artiesten, ze moeten gewoon door.
4: Ja, zo is dat, Simone. En er staan er nog veel meer vandaag op het podium. Een vol programma, hè, op dat bevrijdingsfestival in Vlissingen.
6: Ja, ja, zeker. Ja. Dit is natuurlijk niet het enige onderdeel van het programma. We gaan zo meteen nog Bilal Wahib hebben op het podium. Maan komt nog. Het is een gevuld programma. En dat gaat zo meteen beginnen. En dat gaat nog tot in de late uurtjes door vanavond.
4: Veel plezier daar, Simone. En dank je wel. Ja, André Hazes bijvoorbeeld ook nog. En de Kick staan op dat bevrijdingsfestival in Vlissingen. In de hele provincie zijn nog verschillende activiteiten, zoals een kleedjesmarkt tussen in Middelburg, die vanmorgen al begonnen was en waar het al vroeg druk was, vrijheidsmaaltijden, een fiets- en wandeltocht. En alles wat er rondom deze bevrijdingsdag gebeurt, kun je vandaag volgen of later teruglezen in een live blog op onze website omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in onze app. Zometeen het weerbericht wat brengt vandaag en morgen ons.

0: Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson en Miley Cyrus. Tijd om je even een update van het weer te geven. In de loop van de dag schijnt de zon vooral in de westelijke helft van Zeeland. De maxima liggen tussen de 13 en 17 graden. En de wind wordt matig tot krachtig uit de noordelijke richting. Morgen schampt een front tegen Zeeland en het oosten van onze provincie kan dan wat regen krijgen. Het is koel met 13 tot 15 graden en een vrij krachtige noordoostenwind. De dagen erna verlopen zonniger en vanaf vrijdag is het dan ook weer iets warmer. Ja, en wie stadhuis zegt, zegt gemeentebode Kees de Bruin. Hij was 26 jaar lang het gezicht van het veelbesproken gebouw. Maar nu gaat hij met pensioen. Verslaggever Carlijn de Splenter, die zocht hem op.
1: Wanneer je het stadhuis inloopt, is hij de eerste die je ziet zitten achter de balie. Maar eigenlijk is Kees op elk plekje van het stadhuis wel geweest.
2: Je bent bode en behoorde zichtbaar te zijn. Dat is nu maar zo. Als je natuurlijk achter een kolom gaat zitten, ja, dan valt het niet op. Gaat niemand iets aan je vragen. Dat is nu maar zo. En ik had de neiging om overal een beetje rond te lopen en hier en daar eens een praatje te maken.
1: Met zijn spierwitte haar en lang en tenger postuur valt Kees op in het donkere, bruine stadhuis van Terneuzen. Hij draagt zijn uniform. Een blauw colbert, blauwe stropdas en blauwe broek. Dat pak trok hij de afgelopen 26 jaar elke werkdag met plezier aan. En zeker ook met...
2: In het trots, vooral omdat het wapen van gemeente Terneuzen opstaat. Ja, je bent wel representatief. Je bent representatief voor de gemeente Terneuzen in dit geval. Ja, absoluut. Met trots dus.
1: Vanwege zijn verschijning en dat hij overal was, kennen veel Terneuzenaren Kees. Nu neemt het gezicht van het stadhuis afscheid. Hij gaat met pensioen. De omgang met mensen gaat hij het meeste missen.
2: Wat ik niet ga missen, is morgen vroeg dienst doen. Dat ga ik niet missen, mocht dat de volgende vraag zijn. Dagdienst gaat prima. S'avonds laat, net als hier zo bijvoorbeeld. Heerlijk. En dat er veel reuring is, veel beweging is. Prima. Maar niet morgen vroeg. Dus dat ben ik straks vanaf.
1: Dat wordt straks dus veel uitslapen en motorrijden. Want dat zijn de pensioenplannen van de bode. En af en toe nog eens terugdenken aan het hoogtepunt uit zijn carrière.
2: Passion. Ja, hoe het gebouw, bijvoorbeeld het stadhuis, helemaal belicht werd. Die mensen er van boven stonden, die dames er van boven stonden, dat koor. Prachtig, mooi. Echt, ja, ik vond het heel bijzonder. Zonder meer. Ja, ik kan allerlei superlatieven voor gaan gebruiken, maar ik vond het gewoon geweldig.
1: Dat zijn stadhuis in de schijnwerper stond die dag, vond Kees meer dan terecht. In zijn carrière heeft hij namelijk vaak het markante gebouw moeten verdedigen.
2: Maar mensen die hebben daar een duidelijke mening over, afzichtelijk. Bijvoorbeeld, een bunker, ook zo'n mooi woord. En dan doen we een rondleiding, gaan we door het gebouw. Kom bijvoorbeeld hier zo, de burgerzaal, trouwzaal, het college. En de gangen van de kantoren. En dan zijn we beneden en dan stel ik die vraag nog een keer. Wat vind je er nu van? En dan hebben we er toch wel een andere mening over. Niet per se dat ze het echt veel mooier vinden, bijzonder vinden. Maar ze hebben wel een ander idee van waarom het zo ingericht is.
1: Rondleidingen blijft Kees nog even geven. Maar dus niet meer als gemeentebode.
0: Want zijn laatste werkdag heeft Kees gisteren gehad. Eind deze week neemt hij nog officieel afscheid van zijn collega's met een feestje. En zo zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu gekomen. Meer nieuws en alles over Bevrijdingsdag vind je dus op onze website en in de app. Hier terug op de radio naar Stefan Dane met de Muziekmiddag. Een hele mooie middag.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Soms heb je dat wel eens, zo'n dag dat het allemaal wat minder gaat en tegenzit. Daniel Pouter zingt erover in Bad Day. Het levert in ieder geval wel een mooie plaat op. Goedemiddag en welkom bij de Muziekmiddag. Een extra lange editie van deze Muziekmiddag. Het is bevrijdingsdag, 5 mei. En tot 6 uur ben ik bij je met een hoop fijne muziek. Zoals deze van Cloud. Dit is La.

0: Drive Safe, ja, dat lijkt me verstandig. Dit waren Miles Smith en Niall Horan in de Muziekmiddag.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: Ja, die komt er weer aan. Volgende week donderdag, dan is het Hemelvaartsdag... en dan hoor je 's ochtends de Zeeuwse Top 40. En het mooie is, jij bepaalt welke liedjes in die lijst komen... door te stemmen via de zeeuwsetop40.nl. Daar vind je een stemformulier met heel veel Zeeuwse liedjes. Maar liefst 200. En je mag er 5 kiezen, dus ben je er nog niet over uit... Denk er dan nog even over na. En op dat stemformulier kun je ook allerlei fragmentjes luisteren. Dit is een van die artiesten op het stemformulier. Aad, een band van Schouwen-Duiveland. Met Adriaan van den Berg. En ik vind het zo'n waanzinnig mooi nummer. All the Bright Places heet het. Het is wat mij betreft zo'n liedje om lekker bij weg te dromen.

schitterend. Aad met All the Bright Places. Gewoon muziek uit Zeeland. Prachtig. Het is bevrijdingsdag, 5 mei. En op onze website omroepzeeland.nl en in onze app houden wij je op de hoogte van bevrijdingsdag. En er gebeurt natuurlijk van alles, vooral in Vlissingen op het bevrijdingsfestival. Maar eigenlijk in heel de provincie is er wel van alles te doen. En ja, jij volgt het, je blijft op de hoogte via onze website, via onze app en onze social media kanalen.

0: Snelle met Laat het licht aan. Leuk dat je luistert naar de muziekmiddag op Bevrijdingsdag. Ja, wij doen natuurlijk uitgebreid verslag van deze dag op omroepzeeland.nl, in de app en de social media kanalen. Natuurlijk van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Maar ook over allerlei andere activiteiten in de hele provincie. Neem er dus eens een kijkje op de website, de app en de social media kanalen.
1: Let's go, girls.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook. Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
24: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
25: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Friction, Too Much Friction van Tim Finn. In de muziekmiddag op deze dinsdag. Deze dinsdag 5 mei, een bijzondere dag. Het is natuurlijk bevrijdingsdag. Eens even kijken wie de jarig is. Nou, de zangeres van dit lied.

Do You Do dus. Van Mouth & McNeil. Ja, en de jarige is dan natuurlijk Maggie McNeil. Geboren als Sjoukje van Spijker, de Nederlandse zangeres en presentatrice, bekend van onder meer dus Mouth & McNeil en haar solowerk, wordt 76 jaar. De Britse wereldster Adele viert vandaag haar 38ste verjaardag. Met albums als 19, 21, 25 en 30 en hits als Rolling in the Deep, Hello en Easy on Me groeide ze uit tot een van de grootste stemmen van deze eeuw. Ook Justin Kluivert is jarig, voetballer, zoon van Patrick Kluivert. Speelt bij Bournemouth en hij wordt vandaag 27 jaar. Zanger Mart Hoogkamer blaast 28 kaarsjes uit. Hij werd bekend door Holland's Got Talent en brak later breed door met zijn Nederlandstalige repertoire. Zoals zwemmen in Bacardi Lemon. En een Zeeuwse jarige Peter Slager uit Dreischor. Bassist natuurlijk van Bluff. En hij wordt vandaag 57 jaar. En met Bluff, ja, wat moet je er verder nog over zeggen? Hij leverde flinke bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. En natuurlijk ook aan de Zeeuwse trots. En natuurlijk ontbreekt Bluff niet op de stemlijst van de Zeeuwse top 40. Nou, het is de band met de meeste nummer 1 noteringen in die afgelopen 19 edities. Misschien doe je Peter Slager wel een leuke dood door op zijn band te stemmen voor die Zeeuwse top 40. Dit is Harder dan ik hebben kan.

Het blijft toch altijd fijn om die platen, nou, zo nu en dan eens even te horen. De Lumineers met Ho Hey in de Muziekmiddag op 5 mei. En eens even kijken wat er op 5 mei, maar dan jaren geleden allemaal gebeurde in de muziekgeschiedenis. Nou ja, wel iets bijzonders, want in 1963 gebeurt er iets dat de rockgeschiedenis verandert. En dat heeft allemaal te maken met deze band.

0: Juist, de Rolling Stones dus. Ze worden ontdekt in een club in Londen. Ja, en de man die ze tekent bij Decca Records, ja, dat is dezelfde platenbaas die eerder de Beatles had afgewezen. Met ja, toch wel legendarische woorden, gitaargroepen zijn uit. Nou ja, een week na dat optreden van de Stones ligt er een contract en de rest is geschiedenis. We gaan naar 1973. David Bowie scoort zijn eerste nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk met Aladdin Sane. Een plaat die vaak wordt gezien als het Amerikaanse, rauwere broertje van Ziggy Stardust. Nou ja, na die plaat groeit Bowie definitief uit tot wereldster. In 2000 ligt Rod Stewart op de operatietafel voor een ingreep aan zijn schildklier. Ja, spannend natuurlijk, want zijn stem is zijn handelsmerk. Nou, gelukkig blijkt het om een goedaardige tumor te gaan. En kan hij later gewoon zijn carrière voortzetten. Dan 1974. In een club in New York staat een band die later legendarisch wordt, Blondie. Toen nog als voorprogramma. En dat was toch wel het begin van de punk en new wave scene die wereldwijd invloed krijgt. En tot slot 1956. Elvis Presley breekt definitief door met Heartbreak Hotel. Zijn eerste nummer 1 hit en meteen een miljoenenverkoper. Het nummer, gebaseerd op een krantenbericht over een eenzame man, wordt een van de eerste echte rock'n'roll klassiekers.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

Summer of 69 van Bryan Adams. En daarvoor hoorde je Teddy Swims met Bad Dreams in de muziekmiddag. Straks heb ik ABBA nog voor je. Maar eerst Iels de Lange. En zij is weer helemaal terug. En dan laat ze horen op Get It Right.

ABBA op je radio in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland, om precies te zijn. Ga je vandaag op pad, misschien wel naar het Bevrijdingsfestival, of ga je iets anders doen en maak je een foto? Stuur die dan eens in naar Verzeeuwigd. Ons programma omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, daar kun je hem kwijt. En wie weet zie je jouw foto dan later op tv of in ons live blog op omroepzeeland.nl, want vandaag houden wij je de hele dag op de hoogte van Bevrijdingsdag in Zeeland. Natuurlijk veel aandacht voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Maar ook alle andere dingen die vandaag te doen zijn in de provincie. Neem er eens een kijkje om op zeeland.nl. En als je het leuk vindt, stuur je foto in. Dat kan natuurlijk foto maken met je telefoon, maar ook met je camera. Toch, Etje?

samenwerking wel, hè? Douwe Bob en Mo met Nog Even Blijven. Op omroepzeeland.nl en in onze app blijf je dus op de hoogte van het Bevrijdingsfestival. Sterker nog, van heel Bevrijdingsdag, want er is van alles te doen in de provincie. Dus blijf je vandaag gewoon thuis of heb je niet echt heel veel plannen, dan blijf je daar gewoon op de hoogte. Hou die radio ondertussen aan, zou ik zeggen. Want

A Good Heart van Fergal Sharkey. Hey, wat leuk dat je ook vandaag luistert op Bevrijdingsdag naar Omroep Zeeland. En terwijl je de radio aan hebt staan, kun je af en toe eens even een blik werpen in onze app op onze website omroepzeeland.nl. Want vandaag houden wij je de hele dag op de hoogte van Bevrijdingsdag. Natuurlijk het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, maar ook van alle andere dingen die te doen zijn in de provincie. Daar moet je dus zijn, omroepzeeland.nl, onze app. En ook op TikTok, Instagram, daar vind je ook van alles. En nu een lied, Nederlandstalig lied van Splitsing. Dit is Wind en Zeilen. Lang.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben.
16: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
19: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
28: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras. Kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
29: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
30: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
31: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
32: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
33: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
34: Omroep Zeeland.
35: Goedemiddag. De lekkerste

Pio Bella Cosa van Eros Ramazzotti in de muziekmiddag. Ja, normaal hoor je Elias hier natuurlijk in de muziekmiddag. Deze week ben ik er. Ik ben Stefan. Ik heb een hoop fijne platen voor je uitgekozen. Tot 6 uur ben ik bij jou. Ja, en we zitten natuurlijk ook midden in die stemperiode van de Zeeuwse Top 40. Dus draai ook wat Zeeuwse muziek dit uur. Eerst Niall Horan met On The Loose.

0: Yester Me, Yester You, Yesterday van Stevie Wonder.
1: De Zeeuwse top 40.
0: Ja, daar zitten we dus middenin, in die stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Tot en met vrijdag kun je stemmen op muziek uit Zeeland. Ga daarvoor naar dezeeuwsetop40.nl. En als je stemt, maak je kans op een rondvlucht boven Zeeland. Nou, deze week dus extra aandacht voor Zeeuwse muziek. Zoals deze van Raccoon, The One.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Summer Sunshine. Van The Corrs in de muziekmiddag. Ja, een hoop muziek heb ik nog voor je klaar liggen. Het is een hele stapel. Zometeen Sting. Ook nog wat Zeeuwse muziek hoor. En nieuwe muziek ook. Olivia Dean. Maar hier is hier de nieuwste van Nick Schilder. Met de titel...

0: Mooie solo, hè, zo op het eind.
1: Dit was Sting met Englishman in New York. Gaan we door naar een hit van dit moment. Een zangeres met een prachtige stem. Ze is niet uit de hitlijst te slaan en dit is een van die hits. So Easy, ik heb het over Olivia Dean.

Phil Collins. In de muziekmiddag. En we gaan meteen maar weer door met muziek uit Zeeland. Vos, dat is de band rond René Geelhoed uit Zonnemeren. Misschien ken je dat nummer Zeeland wel van hem. Hij deed een gooi naar een alternatief Zeeuws volkslied. Zegt hij zelf niet hoor, dat maak ik ervan. Een fijne plaat is dat. Maar dit is ook zo'n fijn nummer. Thuis en vliegen. Dit is de

Madonna was dat. Ik zei het al, we zitten midden in die stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Volgend uur ga ik eens even bellen met een Zeeuwse artiest op die stemlijst. Ja, die artiest die wil dolgraag jouw stem. Je hoort straks wie dat is. En tot die tijd natuurlijk een hoop fijne muziek. Blijven luisteren dus.

0: hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: 27 mei, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
18: Omroep Zeeland.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
22: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: True Lease met Genke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
27: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
28: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
29: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
30: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Zo is dat maar net. Lee en Rhymes. Life goes on. Ook dit uur een hoop goede muziek op je radio hier bij Omroep Zeeland. Zeeuwse muziek natuurlijk ook vanwege die stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Ook nieuwe muziek zoals deze van Luke Combs. Dit is Sleepless in a Hotel Room. I can

Fading Like a Flower van Roxette. Straks heb ik Taylor Swift nog voor je in de muziekmiddag. En ook Michael McDonald. Maar eerst Nederlandstalige muziek van Suzanne Freek. Dit is Weg van jou. Ze zegt maar

Michael McDonald met Sweet Freedom in de muziekmiddag. En wat leuk dat jij erbij bent op deze bevrijdingsdag 5 mei. Op omopzeeland.nl, in onze app en onze social media kanalen blijf je op de hoogte van wat er vandaag allemaal gebeurt in de provincie. Met natuurlijk ook veel aandacht voor het bevrijdingsfestival in Vlissingen. En op de radio hoor je ook nieuwe muziek. Weet je, alles wat Taylor Swift uitbrengt, dat komt hoog in de hitlijsten te staan. Dat doet ze ontzettend knap, is ontzettend goed. Maar van al die laatste platen, al die nieuwste nummers, vind ik dit toch wel de lekkerste. Dit is Opelite. Aha.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Desmond Archer. Het Sleeping Satellite. Omroep Zeeland, daar luister je naar. En bij Omroep Zeeland gaan we voor de 20ste keer op zoek naar de beste Zeeuwse muziek. Straks bel ik met Peter Kwaak van Talud, de band uit de Goede. Muziek in het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen. En hij wil dolgraag dat je op zijn band stemt. Ja, natuurlijk. Straks legt hij uit waarom. Eerst andere Zeeuwse muziek van Emma Heesters. En natuurlijk kun je daarop ook stemmen voor die Zeeuwse top 40. Dit is Levenslang. Allee.

0: Bonfire Heart van James Blunt. Misschien heb je al gestemd voor de Zeeuwse top 40 van dit jaar. Maar als dat niet zo is, dan kun je deze stemperiode inspiratie opdoen. Elke dag hoor je niet alleen veel muziek van Zeeuwse bodem. We praten ook met Zeeuwse artiesten over hun muziek. Peter Kwaak is van de band Van Talut, een band uit Goede die in het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen zingt. Goedemiddag, Peter.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Peter, wat doe jij in Van Talut?
1: Ik zing, ik speel gitaar, ik speel een banjo en ik schrijf de liedjes.
0: Dus eigenlijk van alles wat?
1: Ja, klopt, ja.
0: En wat voor soort muziek maken jullie?
1: Ja, we noemen het Zeeuwse volk omdat we in het Zeeuws zingen en akoestisch spelen. En dan zit je al gauw een beetje in de volkhoek.
0: Ja. Vorig jaar helaas niet genoeg stemmen om in de lijst te komen. Nu maken jullie gewoon weer kans op een notering. Dat is het mooie van de Zeeuwse top 40. Ieder jaar is die er weer. Ja, met het lied Koning Kermiskoers. Ja, de titel, ik krijg al een idee bij die titel. Waar gaat het precies over?
1: Ja, het gaat over een oude man die graag fietst, maar het niet meer zo goed kan. En het is eigenlijk een beetje zijn verhaal en hoe hij dan kijkt naar, in dit geval, een plaatselijk gebeuren, de kermiskoers, wat ook een beetje, niet zoveel meer voorkomt als vroeger. Dus het is ook een beetje de hang naar de nostalgie ervan eigenlijk.
0: Ja. Zijn jullie fan van zo'n kermiskoers?
1: Ik ben sowieso fan van fietsen. Koers, daar kan je eigenlijk niet romantisch genoeg over doen.
0: Dus het was vrij makkelijk om daar een lied over te schrijven en te maken.
1: Ja, klopt, zeker.
0: Ik kan natuurlijk niet te veel zeggen over een tussenstand, Peter, maar ik kijk eens even bij de stemmen. Veel mensen zijn onder de indruk van het liedje, die vinden het een mooi liedje. Daisy de Smet bijvoorbeeld, als Goedenaar is hij trots op dit liedje. Sandra Albrechtsen schrijft, het zit leuk in elkaar met een toffe clip. En ja, ik scroll nog eens even door die reacties. Heel veel mensen zijn onder de indruk te spreken over die clip.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja.
1: Ik ook.
0: Nou kijk, dat is fijn. Kun je even uitleggen wat er allemaal te zien is in de clip?
1: Ja, kijk, het is het verhaal dus van die oude man die gaat fietsen. In dit geval, in de clip speel ik als het ware die man. Die ook kijkt naar de mensen die gaan starten aan de kermiskoers. Dat is een beetje het centrale gedeelte van het verhaal achter het lied. En die man die kan eigenlijk niet meer zo goed meedoen. Maar denk dan wel terug aan de tijd dat hij wel mee kon doen. Ja. Dat is volgens mij heel veel mensen die van fietsen houden een herkenbaar verhaal.
0: Ja, en dat komt dan mooi zo samen in het lied en in de clip. Ik zie hier trouwens nog een reactie voorbij komen. Bert Spillebeen die zegt het beste van Zeeland komt nu eenmaal uit West-Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja, dat klopt wel helemaal. Ja. Ja, sorry voor andere Zeeuwen, maar als je in Vlaanderen woont, vind je alles het beste. Maar waarschijnlijk als je in Walcheren woont, vind je daar alles het beste. Enzovoort, enzovoort.
0: Nou, toch wel een mooi compliment.
1: Zeker.
0: Ja, een nieuw lied dus op de stemlijst, straks in de Zeeuwse top 40 op Hemelvaartsdag. Waar hoop je op?
1: Ja, ik hoop op nummer 1.
0: Heel goed.

0: eerlijk liedje. Het is in het Zeeuws, dat is ook heel belangrijk. Vind ik zelf, het gaat over en het is voor de mensen uit Zeeland. En ik zou niet weten waarom je niet op stemmen zou moeten stemmen.
1: Nou, luid en duidelijk. En dan gaan we er nu maar naar luisteren. Dat is denk ik de beste manier om ermee kennis te maken. Hey, ja. Peter, dankjewel. En succes met deze Zeeuws Top 40 campagne verder.
0: Ja, dankjewel.

Level 42 met Love Games bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Straks word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. En daarna ben ik bij je terug in de muziekmiddag. Ik doe dus nog lang die deur niet achter me dicht hier in de studio. Abel doet wel de deur dicht. Dit is Onderweg. Ik doe het.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of O4. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Draas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar draas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: TrueLease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
7: Omroep Zeeland.
21: 81 jaar vrijheid is en wordt nog op verschillende plekken gevierd in de provincie. Met als grootste evenement het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Daar gaat het feest nog tot laat in de avond door. Welkom bij Zeeland Nu, op deze bevrijdingsdag dus, op 5 mei. Verder in deze uitzending, een van de twee buitenzwembaden op Tholen is weer open. Ondanks het weer waren er toch enkele waaghalzen die het seizoen inluiden. Je krijgt zo een verslag van Mark van Dam. En als je vanavond over de Deltaweg moet, dan moet je even opletten, want vanaf 10 uur is hij afgesloten. Het weer in het kort. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met misschien wat regen aan de grens met Brabant. En het uitgebreide weerbericht, ook wat je morgen en de rest van de week kunt verwachten, krijg je later in deze uitzending. Goedemiddag, 5 mei is het. Dat kan je niet zijn ontgaan vandaag. De hele dag wordt op verschillende plekken die 81 jaar vrijheid gevierd. Met vrijheidsmaaltijden en een kleedjesmarkt in Middelburg. Maar het grootste evenement is traditiegetrouw in Vlissingen. Daar is vanaf begin van de middag het Bevrijdingsfestival aan de gang. Nou, dat festival wordt de hele middag al gevolgd door verslaggever Simone Gideonsen. Simone, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
21: 5 voor 5, een belangrijk moment, een stiltemoment. Maar het lijkt wel alsof die bij jou 10 minuten duurt daar, want ik hoor vrij weinig nog van het festival.
22: Oh, nou, ik hoor wel veel, maar ik sta wel backstage, dus daarom is het hier iets rustiger dan als ik nu tussen het publiek zou staan. Maar ja, dan zou ik jou niet meer horen. Dus ik dacht, ik ga even backstage. Maar dat stiltemoment waar jij het al over had, ja, dat is hier niet geweest. Het ging hier gewoon door.
21: Ja, want op alle 14 bevrijdingsfestivals, zijn er 14 in totaal, inclusief Vlissingen, zou de muziek 5 minuten stoppen, zodat bezoekers even met de artiesten stil kunnen staan bij de waarde van vrijheid, de viering ervan, en ook wel de onvrijheid die er in de wereld is. Dat is dus niet geweest in Vlissingen.
22: Nee, ja, nu moet ik wel zeggen, ik sta nu bij het kleinere podium, bij het cultuurkwadrant podium. Misschien is het daar niet geweest en op het grotere podium, het hoofdpodium wel. Dat zou kunnen, maar daar was ik op dat moment niet. Dus dat zou nog kunnen, maar hier bij dat kleinere podium waar Zeeuwse artiesten optreden, was het niet aan de hand.
21: Als het wel zo is geweest, zullen we het ongetwijfeld bij dat hoofdpodium terugvinden in ons live log op de website, dat we de hele dag voor je bijhouden. Jij volgt al verschillende dingen de hele dag vandaag. Merk je dat bezoekers stilstaan bij de waarde, of komen ze vooral toch voor de muziek?
22: Nou, dat laatste is zeker bij de jongeren wel aan de hand. Die vinden het vooral heel fijn dat dit zoiets groots ook hier in Zeeland plaatsvindt. Ik sprak een jongen die zei, ja, dit maak je nooit mee hier in Zeeland. En toen ik zei dat het ieder jaar was, toen zei hij, ja, maar goed, toch niet zo vaak. Dus hij was heel blij dat ook grote artiesten zoals bijvoorbeeld Bilal Wahib hier vandaag optreden. En dat zag je ook wel aan het publiek. Dat ging echt helemaal los bij het optreden. Vooral bij Bilal Wahib gingen ze echt flink los.
0: Populair onder de jongeren vooral, denk ik. André Hazes vanavond natuurlijk ook nog. De Kick. Maar de dag begon allemaal met een van de ambassadeurs van de vrijheid. De Jostie Band. En jij wachtte hem vanmorgen op bij Vliegveld Midden-Zeeland. Hoe was dat?
22: Ja, dat was vooral voor hen echt een heel emotioneel moment eigenlijk. Ze kwamen aan op dat vliegveld. Ze kwamen uit de helikopter. Ze waren trots op zichzelf dat ze erin gedurfd hebben. En er werden heel wat traantjes gelaten, moet ik zeggen. Want ze vonden het ook zo bijzonder dat ze dit mogen meemaken. Wat iemand ook zei was, ik vind het zo fijn dat we nu als gewoon echte mensen behandeld worden. En niet als kinderen of als mindere mensen. Maar dat we gewoon als volwassenen waardig worden aangezien. En dat vond ik zelf toch ook wel heel ontroerend dat ze daar zo door geraakt waren.
0: Ja. En hoe was hun optreden met zangeres Maan?
22: Ja, fantastisch. Ja, ik moet natuurlijk objectief verslag geven, maar het was echt een genietmoment. Ja, voor hen zelf, voor Maan, maar ook voor het publiek. Het publiek deed flink mee. Het waren ook allemaal bekende liedjes die ze gespeeld hebben. Dus dat pakte heel goed uit hier in Vlissingen op het podium.
0: Ja, daarmee dus begonnen. En dan sluiten de grote André Hazes vanavond af, hè?
22: Ja, daar is het nog even op wachten. Volgens mij is hij om 10:30, als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg. Dat duurt nog eventjes, maar daar heeft iedereen hier natuurlijk al zin in.
0: Ja, dat feest gaat dus nog even door daar in Vlissingen. Simone, dankjewel voor het volgen vandaag in Vlissingen. En zoek de muziek gezellig nog even op. Onderdeel van dat bevrijdingsfestival Zeeland is ook die van Randwijk Lezing. Wordt jaarlijks gehouden in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Om 11 uur vanmorgen was dat dit jaar door schrijver, historicus en journalist Geert Mak. En hij haalde meerdere malen president Trump onderuit en linkte dat ook aan de huidige ontwikkelingen in de wereld.
1: Kunnen we deze dagen nog werkelijk herdenken en vieren zonder schaamte? Ons, zijn kinderen en kleinkinderen, treft Van Randwijk, terwijl wij nu compleet verslaafd zijn geraakt aan een Amerikaanse tv-serie. We kijken er week na week naar. De hoofdpersoon van die serie is een notoire New Yorkse oplichter. Een onroerend goedhandelaar die 6 maal failliet ging, maar die desondanks met veel bombast de Amerikaanse massa wist te betoveren. Omdat een blinde en arrogante democratische elite daar aanvankelijk niets anders tegenover wist te zetten dan een wankelende bejaarde, ja, dat ben ik zelf ook, maar hij ook, wist hij tot ieders verrassing voor een tweede keer het presidentschap te veroveren. Er komt ooit wel weer een einde aan het bewind van deze losgeslagen zonnekoning, maar nu al is de schade bijna niet te overzien.
0: Een fragment uit zijn lezing. Verslaggever Ariane Lafort sprak Geert Mak na afloop van de lezing.
13: Met een spannende, wat kolderieke Amerikaanse televisieserie.
1: Ja, wat je nu ziet, waar we natuurlijk allemaal ademloos naar zitten te kijken, is een hele goede serie. Slim gemaakt, zeg. Nou, dat is elke week natuurlijk feest. En hoe die Groenland wil veroveren en ruzie begint te maken met de paus. En hij is zo narcistisch en gek werkelijk. Wil de ambtseed niet afleggen op de Bijbel, maar op zijn eigen boek. Het gaat zomaar door, week na week. Alleen het is echt. En dat is het enge. We hebben te maken met een Amerikaanse president. En we hebben ze al een soort gemaakt. En goede mensen. En vaak halve gekken. Links of rechts. Maar deze man is echt knettergek. En dat moeten we echt eens onder ogen zien. En dat wordt best een groot probleem. Omdat hij de machtigste man ter wereld is. Ik heb ook iets van wakker worden. Maar mijn verhaal ging ook heel erg over... Ja, klinkt heel gek, maar goed en slecht. Leven niet in een tijd dat je het gevoel hebt dat het kwade over de wereld aan het waaien is. Een enge geest. En hoe moet je je daar tegenover stellen?
13: U zei van ja, we laten ons hier een beetje in slaap sussen door de rust van vrede.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is het. We hebben 80 jaar lang vrede gehad. En dat is uniek in de geschiedenis. De Europeanen sloegen elkaar echt elke twee generaties de hersens in. Dat was normaal. En Nederland is altijd al een beetje buiten die strijd gebleven. Maar meer, met meer geluk dan wijsheid. Maar er is toch met alle fouten die ook gemaakt zijn, is hard aan gewerkt. De Europese Unie is echt zo'n vredesproject geweest. En dat wordt nu in Europa niet, maar wel naar Amerika toe, wordt dat in een rap tempo onderuit getrokken. Dus we leven echt in de wereld is nog niet zo gevaarlijk geweest sinds 1945. En ik zou willen dat op deze prachtige dag ik anders kon zeggen, maar zo is het.
13: De boodschap van Van Randwijk, hè, een oud-verzetstrijder, een diplomaat, zegt u, is actueler dan ooit. Op welke vlakken, op welke concrete punten?
1: Nou, Van Randwijk zei ook al, ik heb dat stuk van hem nagelezen, dat hij op 17 mei 1945 publiceerde. Het is echt het grote bevrijdingsstuk van Van Randwijk. En toen zei hij ook al, vrijheid is geen marktwaarde. En dat kun je niet, vrijheid niet, kun je niet verkopen voor rust. En vrijheid kan heel gemakkelijk verkwanseld worden, ook weer door onszelf. Dat is eigenlijk een heel profetisch stuk.
0: En toch sloot Mak ook nog met hoop af. Want naast het kwaad, zei hij, is er op veel plekken ook het goede te vinden. Bij mensen die opstaan, helpen, spreken. Ja, en zijn boodschap op deze bevrijdingsdag was helder. Wees niet bang, blijf moedig. Dit zijn de Supremes met

0: tijd om even naar het weer te kijken. De zon schijnt af en toe nog en dan vooral in de westelijke helft van de provincie. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Misschien valt de grens met Brabant later nog wat regen. Morgen heeft het oosten van onze provincie wat regen, later ook in het midden. Het is koeler dan met 13 tot 15 graden en een vrij krachtige noordoostenwind. De dagen daarna verlopen zonniger. Vanaf vrijdag is het ook weer warmer. Zaterdag kan het kwik zelfs oplopen weer naar 21 graden. Zeeland. Het zwemseizoen op Tholen is vandaag weer begonnen. En zwembad Haastingen in Sint Maartenzijk is weer open. Zwembad de Spetter volgt over een paar weken. Het was vandaag niet echt zwemmeer, maar dat weer hield de jeugd er niet van een duik te wagen.
1: Het is inmiddels ruim na het middaguur en het zonnetje schijnt. Er staat een klein beetje wind. Toen wij hier naartoe reden was het nog best wel bewolkt en zag het er koud uit. Maar José van Dalen, hoofdbadmeester hier, het is goed gekomen vandaag. Hè? Lekker weer nou.
2: Zeker goed gekomen. Vanmorgen dachten we van oeh, wat gaat het worden? Maar het zonnetje ja, komt hier altijd kijken. Dus perfect.
1: 5 mei is bevrijdingsdag. Voor jullie ook een soort van, want dan gaat het zwembad weer open.
2: Dan gaat het zwembad weer open. Helaas dit keer maar 1 zwembad. Maar goed, daar is een oplossing voor gekomen. Vanmorgen gelukkig 42 man sterk banenzwemmers. Van 1 tot 2 hebben we nu ook banenzwemmers vandaag. Omdat het een zondagsdienst is, omdat het een feestdag is. En al wat kinderen die ook vrij zijn van school. Dus ja, ook die zijn aangesloten.
1: Eén zwembad open, moeten we even uitleggen. De Spetter, het andere gemeentelijke zwembad op Tholen. Ja, daar zijn nog wat problemen. Moet verholpen worden om de veiligheid te kunnen garanderen. Die gaan pas ergens half juni open. Hè?
2: Ja, klopt. En tot die tijd kunnen zwemleskinderen kunnen hier terecht. Er is een mail naar gestuurd naar alle ouders. Dus dat we in ieder geval alle kinderen 1 dag kunnen garanderen. Dus en in de loop, als de Spetter zo meteen weer open gaat, dan gaat daar ook alles weer gewoon volgens schema lopen.
1: Handdoek om de schouders geslagen. De badjas eventjes aan. Het is nog niet al te warm. Gisella, lekker aan het zwemmen hier. Het seizoen is weer open. Lang naar uitgekeken?
3: Ja, heel lang. Het duurde ook voor mijn part heel lang voordat het eindelijk weer open ging. En vorige week was het wel wat lekkerder weer. Maar het is eindelijk open.
1: En wat ga je allemaal doen dit seizoen?
3: Heel veel zwemmen. En ook met mijn vriendinnen lekker zwemmen. Veel met water. En lekker van het weertje genieten.
1: En hoe is dat voor jou, Shelby?
4: Ja, ik heb er ook heel lang op gewacht. Thuis heb ik ook wel een zwembad, maar die is heel erg klein. Dus dan is dit natuurlijk stik leuk. Want hier kan ik ook echt met al mijn vriendinnen kunnen we dan samen. En dan blijven we vaak tot sluitingstijd. Of er moet echt wat aan de hand zijn. Dus ik vind het gewoon altijd weer super als hij weer open is.
1: Hij is even voor ons uit het water gekomen, Daniel. Lekker aan het zwemmen. Lang naar uitgekeken?
5: Ja hoor, ik vond het eigenlijk best wel leuk dat hij open ging. Eigenlijk moest ik vanmiddag werken, maar ik heb het maar afgezegd.
1: Ben jij hier vaak te vinden? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je hier allemaal?
5: Ja, ik kom hier redelijk vaak. En ik speel gewoon met vrienden en duik en zo.
1: Nou is het niet echt zwemweer, zou je denken. Het water is gelukkig verwarmd. En toch dacht je van, ja, ik moet er gewoon naartoe.
5: Ja, als het ook weer is. Ik ben ook gewoon een keer met regen gekomen. En dan is het juist lekker warm.
1: Dus jij bent een waterrat?
5: Officieel wel, ja.
0: Ja, als je je werk ervoor afzegt, dan ben je dat officieel inderdaad wel. Het verslag dat je hoorde was van Mark van Dam. Dan sluit ik af met een mededeling over de Deltaweg. Die is de komende 3 nachten dicht tussen Colijnsplaat en Goes door werkzaamheden. De afsluiting duurt steeds van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Kapot asfalt en wegmeubilair wordt gemaakt en de provincie maait de bermen. Het werk is steeds op een ander stuk van de Deltaweg. En vooral in de nacht naar donderdag en naar vrijdag zijn er lange omleidingsroutes via Walcheren. En daarmee zit de Zeeland Nu er voor vandaag op. Alles rondom het bevrijdingsfestival volg je de hele avond nog in onze liveblog te vinden op de website of via de app. En morgenavond is een compilatie terug te zien op Omroep Zeeland Televisie vanaf 6:15. Die is ook in de vroege uurtjes al op YouTube te vinden. Je kunt hier op de radio verder luisteren naar de Muziekmiddag met Stefan Dane. Ik wil jou een hele prettige avond wensen. Dag.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

If You Wanna Dance van Miles Smith. Ja, misschien waag jij wel een dansje vandaag op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Als dat zo is, dan wens ik jou heel veel plezier. Misschien komen we elkaar vanavond nog wel tegen. En als je dat niet doet, blijf je gewoon lekker thuis of heb je niet echt bijzondere plannen, dan blijf je op omroepzeeland.nl en in onze app op de hoogte van deze dag, 5 mei, Bevrijdingsdag in Zeeland.

Michael Bublé met Feeling Good in de Muziekmiddag. En het is vandaag een bijzondere editie van de Muziekmiddag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. En vandaag ben ik extra lang bij je, tot 6 uur. En laat ik dan ook maar zorgen voor fijne muziek. Wat dacht je daarvan? Straks Ed Sheeran, ook nog Cloud. Maar eerst dit herkenbare intro. Je hoort misschien wel wie het is. Juist, dit is Sixpence None the Richer met...

Een beetje zwoel, maar wel lekker. Dit was Sixpence None the Richer met Kiss Me. En we gaan door met nieuwe muziek van Cloud. Dit is App.

Dankjewel, Ed Sheeran met Galway Girl in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nog een paar platen heb ik voor je klaar liggen. Dit is er een van George Michael samen met Mary J. Blige.

0: stuk.
1: Ik zing van Zoë Levi. Samen met Snelle. In deze bijzondere editie van de Muziekmiddag. Extra lang was die. Fijn dat jij luisterde. Fijn dat je erbij was. En ik vond het leuk om deze platen voor jou te draaien. Als je naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen gaat, dan wens ik jou heel veel plezier. Misschien tot vanavond. En anders gewoon tot morgen in een nieuwe editie van de Muziekmiddag.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houtuin.
14: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
13: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Goedenavond. Je luistert naar Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog, met soms wat zon, bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
3: Ah. Let's go.

0: weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda in de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de 2e keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.